De tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 3:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 3:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: De tijd. Het is nu 4:00 s'nachts.
1: Papa India 3, Uniform Tango Romeo.
0: CTCSS-toon is 7,70
1: hertz.

De tijd. Het is nu 4:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 5:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 5:30 's nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 6:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 7:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 7:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 9:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 10:00 AM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 Hz.

0: Seku, Benin, Beisel, Fierholink, Benin, Beisel, Seku, Seku.
1: Dit is Papa Alpha 2, Echo Romeo.
0: BA2ER, Erik. Klopt toch of niet? Benin, Beisel.
1: Helemaal correct, hè? Ik hoor je op hier op Utrecht. Ik zit bij Osje in de buurt. Op de A59. Weer onderweg richting de Achterhoek. Mike Retour van Papa Alpha 2, Echo Romeo.
0: Ja, Curaçao. PA2ER, PDN, BCL, J-mobiel, ik via Echolink. Hey, helemaal goed, hè? Dan kom je weer naar de plek waar de wijzen wonen. Hey. Ja, ik denk eens even roepen op Utrecht. Ik hoor op andere repeaters helemaal niks de laatste tijd. Dus dan proberen we het hier nog eventjes. En zie daar. Daar vertoef jij maar zo. Leuk. Hoe is het er verder mee, Erik? Over.
1: Ja, het gaat allemaal zijn gangetje, hè? Weer 3 weken aan het werk. Na 4 weken vakantie, dus ja. Het is nog een beetje afzien, maar ach. Het bent ook al wel weer, hè? Ja, maar goed. Ja, dan thuis gaat ook al voor, dus ja, mag niet klagen in ieder geval. Dus ja, volgend voorjaar dan grote verbouwing van het huis. Krijg ik een hele nieuwe voor- en achtergevel. Dus bijna een helemaal nieuw huis. Dus ja, het gaat allemaal zijn gangetje. Lekker nog aan de pruts met de zendamateurs. Dus ja, dat gaat allemaal goed, hè. Maak maar even het doel van Papa van 2 Echo Romeo mobielen.
0: PA2ER, mobiel, PDM, BCL, stabiel. Ja, helemaal goed, hè. Ja, waar is mijn vraag nog? Mijn laatste vraag, want ik ga zo even de telefoon inklimmen. Is mijn vraag, waar is de vakantie naartoe geweest, Erik? Go ahead.
1: Ja, ik heb echt een wereldreis gemaakt. Echt een wereldreis. Helemaal naar Egmond aan zee, hè. Lekker een weekje aan de zee geweest. En ja, dat is perfect bevallen, hè. Voor de rest lekker thuis aan de fruits geweest. Dus dat betreft, ja, ik heb niet zo heel veel kilometers gemaakt, hè. Nee, maar ik ja, hartstikke mooi weer gehad. Dus ja, wat wil je dan nog meer? En dan hoef je niet verder weg. Nee, volgend jaar gaan we weer naar Oostenrijk. Want dat doen we om het jaar. Om het jaar gaan we naar Oostenrijk. En ander jaar dan gaan we ergens naar zee. Want ik hou van water en mijn vrouw hou van bergen. Dus ja, moeten we dat een beetje afwisselen vandaar. Mike Retour van Papa Alpha 2 Echo Romeo.
0: Oh, I trump you. Ik ben vanuit Zutphen naar De Lutte gereden. Dus nog iets minder kilometers zou ik willen zeggen. Hai.
1: Ja, dat is inderdaad nog iets een korte stukje weg, hè. Ja. Ja, maar ja, dat moet. Het hoeft niet zover. Als je iemand vermaakt, hè. En dat hebben we zeker gedaan. Want, museums bezocht en zo. Lekker naar de zee. Lekker met de voetjes in de zee. Ik viel me trouwens op dat de zee heel erg warm was. Dat was wel, heel apart. Dus Ja, vandaar dat ze dus in Frankrijk nou ook tornado's hebben waarschijnlijk. Dus ja, dat betreft, dan gaat het niet de goede kant op met het weer eigenlijk, hè. Maar goed. Goed zo. Ja, ik weet niet hoe ver ik rijd met deze repeat trouwens. Want ik rij inmiddels al bij Os Oost. Ja, Os Oost. Graven Eindhoven, afslag. Maar goed, volgens mij gaat dat nog wel goed, want de ontvangst is ook nog behoorlijk sterk tussen. Maar ik moet van papa Alfa 2 Echo Romeo mobiel.
0: Ja, PN2R, strook M, PNBCL. Erik, ik leid je ook even los. Ik ga even lekker focussen op de weg. Maar ik moet een telefoontje plegen. Dus PNBCL sluit de QSO onder dankzegging met Papa Alfa 2 Echo Romeo. Bedankt, cheerio.
1: Groetjes en tot later van Papa Alfa 2 Echo Romeo Mobiel. Ben ik weer op luisteren.

de tijd. Het is nu 10:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 11:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 11:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 12:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS toon is 77 hertz. Goedemiddag. Geef je callsign alsjeblieft.

De tijd. Het is nu 12:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: 9 Fox hier. 9 Romeo Fox. Ja hoor, toevallig op luisteren. Goedemiddag, Jack.
1: Ja, ik had je net al gehoord, maar ik was even met een instellingje bezig. Ik denk, eerst even afmaken voordat ik ga roepen. Maar ik zal dan weer op kort roepen. Maar ik denk, ik ga dus ook eens even deze kant op. Kijken of je hier zit. Goedemorgen. Of, ja? Nee, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag, Jack. Nou, ik had Gorkum even zachter gezet en niet zozeer, dus toch in donderen beleven. Maar ik stond bij het tankstation en dan zit er op 430.012 van alle bij mij een beste storing op. Dus vandaar, dus ik had hem even zachter gezet bij toeval. Maar hier heb ik hem ook heel de dag wel bij staan op. Van Gorkum gebeurt zo weinig, dus. En hier trouwens ook niet. Maar goed, hier heb ik nog iets meer kans dat er wat gebeurt, kun je zo.
1: Ja, al zijn het maar rare geluidjes, hè. Maar ja, dat is pas na 4 uur. Als die idioten thuis komen. Oh ja, dat heb ik nog niet gehoord. Joh. Dat heb ik eigenlijk helemaal niet gehoord hierop. U dacht dat het wel mee wil hier, of is dat weer begonnen aan de gedonder? Ja hoor, gisteren weer boeren en doen wat ik voor allemaal denk ook. Ik heb de keihard om te lachen. Wat een gast hier.
0: Ja, weet ook niet, hè. Er zit niet meer verstaan dingen, dus hij houdt gewoon op. Nou ja, dan zullen ze waarschijnlijk, zullen ze Utrecht ook nog onder de galamies helpen, want de NOS is onder een donder. Dus, daar hoor je helemaal geen sterveling meer. Dus dan zal het met Utrecht vandaag en morgen ook wel gebeuren, zijn zelf niet.
1: Oh ja, je weet me nooit, hè. Moeten we maar weer hele grote zenders neer gaan zetten, met dikke lineairs. En dan met een halo weer op de dak, dat je horizontaal zit, dan werk je ook heel Nederland door over.
0: Gelijk heb je. Goed man, ik zou een broodje eten en ik ben inmiddels bij de Verdistraat. Dan moet ik even een koelkastje mee, dus ik ben niet zo lang bezig. Ik heb hier nog één vlak in de wijk, als een beetje op een hoopje vegen. Maar... En hier in de stad zo slecht rijden, overal is er alles opgebroken. Dus ik probeer zoveel mogelijk alles op één kant te houden. En ik dan op een gegeven moment mocht de rivier over en dan rijd ik naar de andere kant van de stad. Dus. Maar goed, ik ga het hier eerst eens even meten. Dan kon je misschien zometeen nog wel even maat. PA9RF van PA9 Fox tot even aan de kant houden.
1: Ja, goed hè. Helemaal top. 2 keer of zo. Een foutje in het log, denk ik. Zie ik in 1 keer zo. Want ik heb ze maar 1 keer gewerkt. Maar ja, goed, het zal wel. Had iemand anders met mijn kool lopen kloten. Oké. Okay. Ja, dat komt wel eens vaker voor. Dan heb ik hem maar 1 keer gewerkt en dan zat hij 2 keer in het log op verschillende tijden. Dan denk ik ook bij mij weer, hoe komt dat nou, man? Dat kan toch nooit? Nou ja. Het zal wel. Daar klopt helemaal niks van. Maar ja, het is niet anders. Hé, doe het smakelijk nog en doe je technisch uitstandje. PA9 Fox van PA9 Romeo Fox. Laat hem aan. Goedemiddag.
0: Middag, Chucky.
1: Ja, wie is u?
2: PD9 PWR Mobiel.
1: Hey Kastman!
3: Hey jongen, dat is lang geleden hè? Ja, vorige week hoorde ik jou nog wel even.
2: Ja, hoe is het allemaal?
1: Ja, Bommelerwaard gaat goed hè. Het begint weer vochtig te worden, dus we krijgen weer goede afstraling. We gaan weer ver werken op 2 meter en zo, dus ja, dat is mooi hoor. Als je dit leest, ben ik online. Oké, nou, leuk, maat. Ja. Nee, gaat goed, Kars. Ja, helemaal goed, joh. Ben jij nog aan het werk, joh?
3: Nee, ik ben sinds januari met pioen, hè. Dus, maar ik ben wel bezig op het land, hè. Ik ga een camping beginnen, maar dat had ik al verteld, volgens mij, of niet?
1: Ja. Alleen ben ik wel even de locatie vergeten, over.
3: Ah, in Kaatsheuvel, hè. een kaatsheuvel tegen Dongen aan, zeg maar. Ja, richting Dongen. Dus ja, zeg maar 1,5 kilometer van de Efteling of zoiets.
1: Oh, doe je goed.
3: Ja,
1: doe je goed. Overname of nieuw?
3: Nee, helemaal nieuw, hè. Helemaal nieuw. Dus ik ben nou wel eens het... Ik ben al 35 keer naar de start gereden, want de land was van mijn vader. En dat is 1,5 hectare, maar er stonden rondom helemaal bomen geplant. En al zijn snoei uit heeft hij altijd tussen die bomen geflikkerd, dus daar ben ik nou aan het weghalen. Dus ik heb nog een dag of drie werk en dan is alles weg, helemaal rondom. En dan ga ik met de infra beginnen, hè. Dus en dan het huis wat erop staat, het huisje, daar gaat plat. Er komt een nieuw op. En dan hoop ik begin volgend jaar of iets van april open te gaan.
1: Ja, oké, okay. Dus je gaat, oké, dus elektrisch moet aangelegd worden en alle andere benodigdheden die men nodig heeft om wat aan te kunnen zetten, neem ik aan.
3: Ik heb, ze gaan als het goed is over 2 maanden het riool aanleggen. Ja, dat is wel een rip uit de lijf, maar goed, 450 meter graven. En dan moet ook 3 keer 80 ampère naartoe. En daar gaan ze ook aanleggen, maar dan gaan ze niet in dezelfde gleuf doen als de riool. Terwijl er ook stroom erheen moet voor de pomp. Dus dan weet ik wel dat gewoon, dat kost meer dan een ton.
1: Godverdomme. Ja. Ja, nee, maar hier ook, hè, bij het huisje van mij ook, hè. Alles mocht door de sleuf. Maar de kabel moest andersom over.
3: Ja, dat is bij mij ook S 4,500 meter graven. Dat ligt wel 3 keer 25 ampère. Ja, dat is voor het huis prima, maar daar heb ik verder eens geen fuck aan, hè. Dus dat heeft nadeel. En dan moet ik nog het terrein in gaan delen, hè. Dus dat kost ook nog wel centjes. En dan wc-units, en, of toilet-units, zeg maar. Douche. Sanitaire unit moet ik het noemen. En dan nieuw huis erop.
1: Ja, mag wel kosten. Ja. Maar ja, je kunt beter maar gelijk weer uitgeven, Kas, en als het aan de belasting te geven over.
3: Ja, daarom, hè. Dus, maar goed. Dus dan, ja, ik zit al verder eens goede koop dan, want mijn huis verkopen, ik heb geen hypotheek meer. En dat is al bekend een miljoen, dus ja, mij maakt het niet zoveel uit, je.
1: Precies, maar hij dan weer investeert vandaan, je weet het, ze weten je het dan wel te vinden, hè. Ja, dus ja, als je het nou weer investeert in een nieuwe camping met alles erop en eraan, ja, dan kun je daar weer wat mee doen, joh. Ja, leuk, man. Ja. Maar blijft het een minicamping? Met hoeveel mag je er neerzetten, trouwens?
3: Het wordt camperplaatsen, hè, dus het wordt geen camping-camping, maar puur camperplaatsen, 40. 40 plaatsen.
1: Oh, oké, okay. Camperplaatsen, oh, oké, okay. Ja. Ja, dus daar heb ik niks aan.
3: Ja, ga je een keer wel komen logeren een weekje, dat mag hoor. Maakt niet uit, hè. Het mag gewoon dus. Maar in principe de insteek is camperplaatsen. Maar ik heb wel mooie plekjes hoor voor caravanneke. Maakt niet uit.
1: Ah, ik moet maar even kijken of de zin daar is, hè, hier met de wederhelft. En dit jaar was het helemaal niks, want ze wel nergens heen, dus. Maar even kijken, ik zei, kun je net zo goed de krenk volgend jaar verkopen, wat hier nou in de staling staat. Ik zei, want dan, hij vreet geen geld meer. Ik zei, maar ja, alles wat staat er niet gebruikt wordt, dat verouderd, hè. Nou, dat moest ik voorlopig ook maar even niet doen. Dus nou, ik zal mij even een nieuwe kast. PWR van PA9, Romeo Fox, over.
3: Oké. Ja, joh, dus en ik ga misschien, daar ben ik mee bezig. Althans, half een bak mee bezig. Ik denk dat we een clubstation op gaan richten daar. Daar heb ik ruimte genoeg voor, hè. Dan zet ik gewoon zonder unit neer. En dan een clubstation daar. Want ik heb nog zo'n antenne van 40 vierkante meter. en dus ik ben benieuwd. Dat was wel een idee.
1: Nou, dat was leuk. Dat was leuk. Hoi. Ja, ja. Dat is leuk. Dat lijkt me wel. Hey, daar hebben we Dirk. Ja, nou joh, dat is leuk joh. Ja, dat is wel klasse. Dan,
4: En wie gaat daarin? Je lokale club?
3: Nee, ik ga een clubje oprichten. Gewoon een clubje oprichten of zo, dus dat lijkt me wel leuk. Dus zie wel.
4: Ja, oké, okay, joh, maar ja, leuk. Mooi toch? Lokaal daar zo bij jou. Ja, wie weet wat er in Wolk nog gaat gebeuren over?
3: Ketsheuvel, hè? In Wolk, hè? Ketsheuvel. Dus, maar dat zijn ideeën, hè? Want ik heb nog zonder. Hoe noemde die antenne? Weet ik het. Dat ding, die boom is 12,5 meter. Alleen de boom al. Maar goed, dat is zonder LP of zoiets. Weet ik het. LP hupplepup antenne, weet ik het.
4: Ja, dat is dat lange ding, ja. Met allemaal radialen die spits toelopen.
3: Nee, gewoon, het is gewoon een richtantenne. Maar ik geloof dat die 16 radialen heeft, geloof ik. En dan is je 12,5 meter boom en de radialen zijn iets van 15 meter of zo, weet ik het. Maar dat is dus, die loopt van 0 tot huppelpup, weet ik het. Zo noemen ze dat. En een PL nog iets, weet ik het. Ik heb geen ding, geen naam, weet ik daar.
4: Ah, dat is zo'n ding, we lopen van zoveel frequenties en weet ik voor hoeveel dingen erop. Ja, nee, ik ken ze wel. Je hebt ze ook voor V5 ook, hè. Ja, we lopen ook spits toe. Dus ja, voor alle banden wat, joh. Maar, goed man, hoe kom je zo in één keer bij het hele ondernemen, joh?
3: Dat is de lofperiodic, denk ik, Jack. En nou wil ik dit, en dat wil ik al heel lang, een jaar of 10 wil ik dit al. En mijn vader had die grond, dus dat is wel heel stom toevallig. Die grond, daar staan de poeren nog in de grond. Dat zou vroeger een verbindingsstation worden van de oorlog. Dus dat is hoe moet ik dat zeggen, wel apart.
4: Ja, oké, okay. Ik dacht dat Gert er tussendoor zat. Log periodic, hoorde ik.
3: Ja, dat klopt, log periodic is dat, ja. Maar ik weet niet, ik heb ook nou een ultrabeam, die heb ik van de week gekocht. Zo'n UB40 of zo, weet ik het. Ik denk dat ik daar meer aan heb dan zo'n unlock-periodic, denk ik. Of niet? Goedemiddag trouwens, Gert.
5: Ja, goedemiddag, Gas, PD9 PWR, PA9 F Retour. Nou, zo'n logpad is voor zich hartstikke mooi en zeker.
6: Hou eens even. Ik rij hem bijna voorbij. Ik moet naar de Jan Gressofstraat. Waarom word ik nou hierheen gestuurd? Oh, oké. Okay. Nee. Dat gaat niet goed, dit. Dat gaat helemaal niet goed. Zo'n logpad is natuurlijk heel breedbandig, hè? Ik heb hem voor HF. Ja, voor HF is wel een knoept van een ding. Maar voor VFU werkt dat geweldig, joh. Ik weet dat Hugo, die had destijds van ding PA5, PAO. Voor VFU, man, joh, dat ding is richting gevoelig, nou, dat is gewoon bizar. Echt bizar, hè, dat werkt. Maar, de UD40, die ken ik niet, maar zo'n logpad, dat werkt wel, hoor. Dat werkt wel, maar ja, het is uiteindelijk natuurlijk per bandje, ja, praat je over een band dan natuurlijk. Kijk, die worden iedere keer natuurlijk wat kleiner. En, dus je gaat iedere keer natuurlijk zo voor een hogere frequentie resoneren. Maar iedere keer zijn het natuurlijk maar één of twee directoren natuurlijk die uiteindelijk resoneren. Dus ja, kijk, het blijft natuurlijk een beetje compromis. Maar van de andere kant is het wel een heel mooi ding. En zeker voor HF, Kas.
3: Ja, dat klopt, hè, maar het is zo groot, man. En de boom is 12,5 meter, hè. Dat is groot, hoor.
5: Ja, daarom. Dat is wel een dingetje. Dat is wel een dingetje, maar goed. Hé, jongens, ik ben bijna ter plekke op de Jan Gressofstraat. En hier moet ik even het een en ander inmeten. Dus ik ga hier even mijn ding doen. Nee, ik moet hier even het een en ander vertellen over een vaatwasser, geloof ik. Dus ik ben er even uit. Jack, pak hem maar even terug. Misschien dat ik zo meteen nog wel even naartoe kom, joh. Dus PA9 even over.
4: Ja, nee, is goed, joh. Van PA9, Romeo Fox. Ja, nou ja, goed, Kas. Als je dat gewoon lekker je eigen ding kan doen. En hij er lekker je eigen baas mee kan zijn. Lekker doen, man. Echt. Super, hè?
3: Ja, joh. Ik heb daar helemaal zin in. Gewoon lekker. Alleen maar leuke mensen die hier komen als het goed is. Dus lijkt mij helemaal leuk, hè? Lekker koffie drinken, een beetje het gras maaien. Het enigste minpuntje is een sanitair gebouw schoonmaken. Maar ja, dat went ook wel.
7: Dus hartstikke leuk. Helemaal zin in. Ik sta hier bij de gemeentestort te wachten. Die zijn over 10 minuten open. Want ik heb een volle aanhanger.
4: Ja, nou ja, dan doe je best maar even. Ik ga het even sanitair ontspannen. Dat ga ik eens even doen. Goed, mama. Hey, nou ja, we horen het wel van de strakke plannen, Cas. PWR van Power. Van PA9, RF en de groep. Later.
7: Oké, later. Ja, ik hoef maar op het knopje te duwen, hè. En ik heb een keeper aanhanger. Dat is makkelijk. Dat is helemaal groen. Hey, de groeten. Hey, horen. Ciao. Van PD9 PWR. Mobiel, Kaatsheuvel. Ciao.
4: Later, Cas. Jojo.

de tijd. Het is nu 1:00 PM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 Hz.

0: Goedemiddag.
1: Is Ad van Hoek?
0: Alsjeblieft.
1: Naar ZTP Den Uylen, ben jij?

De tijd. Het is nu 1:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

0: Pierre, goedemiddag. PA9F, mobiel, QRV.
1: Hoor, daar is hij weer. Goedemiddag, PA9F, PD0HNL, eveneens mobiel.
0: Fred, goedemiddag, PD0HNL, PA9F, retour. Zag ik nou gisteravond dat jij onderweg was naar Dieppe in Frankrijk?
1: Ik heb een telefoon, moment.

0: Goedemiddag, geef je callsign alsjeblieft.
1: Goedemiddag, PD5 CZB.

0: Die is al weg, Gert. PA5VEN.
1: Hey Svenny, goedemiddag jongen. PA5VEN. Ja, ik. Nou. Wacht hoor, een momentje. Ik had hem net even aan het gesprek gesteld. En vervolgens kreeg hij telefoon, toen was ik bij mijn klant. Dus dan is hij waarschijnlijk al weg, joh. Nou, geen enkele problemen. Hoe is het met Svenny? Dat is een tijd geleden dat ik jou hoorde trouwens. 5VEN. PA9F mobielend. Rijdend in het moderne hoogblokland, hoor.
0: Ja, nee, ja, gaat goed hoor. Onderweg naar Amsterdam. Ik was in Hilversum. Ik ga dinsdag altijd lunchen met mijn oud-collega's en platenpromoters en een heel groepje. Altijd gezellig, altijd een beetje met het platenvak, zeg maar. En nou ja, nu onderweg naar Amsterdam. Ik ben wel wat vroeg, denk ik. Ik ben om half. Kijken, hoe laat ben ik er? Ja, even over half.
2: Kom weg, Gert, PDLA, Nelmobiel.
0: Tuurtje. Maar ja, beter te vroeg dan te laat, Gert.
1: Een hoog moment.
0: Nog.
1: Ja, sorry, ik ging even dubbel. Verwacht het, Sven. ik hoorde Fred toch weer terugkomen. Sven, momentje. Jij was onderweg naar Amsterdam, je was er aan de vroege kant, begreep ik. Maar ik hoorde Fred ook weer terug. 0HNL van PA9F, ouwe.
2: Ah, ja, ja. PDLHNL mobiel, goedemiddag. Oh, ik doe hier iets niet goed. Jongens, ik rijd langs de politie zonder gordel om op de parkeerplaats. Dat is niet zo slim, hè? Nou ja, maakt ook niet uit. Ik moet hier rijden. Ik ga parkeren, zullen we maar zeggen. Maar er is nog iemand, begrijp ik. PDLHNL mobiel, namens Fred. En ik ben onderweg nu naar de parkeerplaats om eventjes wat te eten. Dan moet ik even kijken, hoor. Het is hier allemaal zo grappig opgezet. Maar ik ben er. Ik ga even een broodje doen, mannen. En de hond even uitlaten en daarna ga ik weer even snel nog wat laden. Maar ik ben er wel, dus PDLHNL mobiel.
1: Excuseer Fred, voordat jij gaat eten, een hapje gaat eten. Ik kreeg gisteravond tijdens mijn radio en ik kreeg van jou een berichtje dat jij onderweg was naar Diep. Ik had begrepen dat jij eerst van huis ging, dat je vanmorgen pas richting Frankrijk ging. Of is dat niet? Nou, had ik dat verkeerd begrepen.
2: Nou, dat had je helemaal goed begrepen. Dat was ook de bedoeling. Maar ik had al spullen opgehaald in Antwerpen. En toen ging ik naar Ron om bij te laden en, dan naar huis. En toen was ik onderweg naar huis, belden ze uit Antwerpen dat ze wat vergeten waren. En ja, dat moest ik ophalen natuurlijk. Ja, ik denk, ja, ik ga niet nog een keertje terug naar huis. Dus toen ben ik in één keer doorgereden. Ik zei, nou jongens, dan kosten jullie een hotel en eten. Ja, dat was geen enkel probleem, hè. Dus ik ben in één keer doorgereden naar die app en dan was ik om 9 uur in het hotel. Met een hondje erbij. Nou, dat was natuurlijk geweldig. En vanmorgen om 8:30 heb ik gelost. Dat was wel goed ook, want ik ben nu op weg naar Os even wat te laden. Morgenochtend even lossen in Roon. En dan ga ik door naar Noordoost-Duitsland om wat te laden. En dan ga ik weer terug. Ook weer een hotelletje en dan weer terug. Hè. En dan is vakantie, Gert, ga je gang.
1: Dat doe je goed, hè. Dat doe je hartstikke goed. Ja, inderdaad. Ik zat gisteravond bij mij in de studio. Ik zat te kijken. Ik denk, Jep, hij ging toch naar huis? Maar nee, dan snap ik het verhaal, hè. Ja, oké, dan, joh. Goed, even door naar Sven. PA5VEN. De Sven van Veen zelf, hè. Goedemiddag, Sven. Even terug naar jou. 5VEN van PA9F, hoor.
0: Ja, Roger, Gert. Prima. Ja, ik luister wel even mee, hoor. Ja, Fred ook. Goedemiddag. Ik rijd nu op de A1 bij het pompstation bij Diemen, Muiden. Dus ik ben eigenlijk zo ook in Amsterdam, joh. Ik duik met een kwartiertje, 18 minuten zit ik op mijn werk, hè. Ja, ik krijg, nou, ik zie jou wel, hoor. Ik krijg altijd jouw appjes, hè, dat je weer op de radio bezig bent. Die krijg ik 2 keer per week, geloof ik, over.
1: Tot helemaal, Sven. Ik doe dat inderdaad op maandagavond en op zaterdagmiddag. Ik heb afgelopen zaterdagmiddag een keer niet gedraaid. Dat had te maken met het feit dat ik was uitgenodigd bij een VIP-arrangement bij ons bij de zomerfeesten. Daar speelde in de middag een tweetal tribute bands. Queen Must Go On. Dus de tribute band van Queen. En Bee Gees by Main Course. Dus ja, dat was natuurlijk wel geweldig. Dus die uitnodiging die kreeg ik eigenlijk naar aanleiding van mijn vrouw. Die doet vrijwilligerswerk bij de gemeente Gorinchem, tenminste bij een instantie in Gorinchem. Dat boden ze dus aan namens de gemeente. Nou, dan mocht een introducee mee. In eerste instantie zou de vriendin meegaan, want die is ook vrijwilliger, maar die had geen kaart. Ik zei, joh, dan ga je lekker met je vrienden in, dan ga ik gewoon draaien. Maar toen bleek dat die vriendin ook twee kaarten kreeg. Dus ik zat dan zaterdagmiddag met drie vrouwen zat ik in de stad, Sven. Met mijn hele harem, HI. PA5VN. Even retour, PA9 even houden.
0: Ja, iemand moet het doen. Iemand moet het doen. Dus wil jij maar, hè. Nee, leuk. Ja, dat zijn leuke bandjes. Ja, die gaan ze doen goed, hè, die tribute bands allemaal. Dat werkt als een tierlier. Dus dat is gewoon weer leuk. Ja, ik ben lekker aan het klooien thuis met mijn nieuwe Sun SDR. Ik heb zo'n Sun SDR DX, 2 DX gekocht, een nieuwe. Ik had al zo'n Pro 2, maar dat is een 20 watt doosje. Dit is een 100 watt doosje en daar ben ik nou mee aan het klooien. Ja, dat is wel fantastisch. Wat een goede spullen zijn dat, joh. Dat is, ik heb allemaal andere troep weggedaan, hè. JSU 17 weggedaan en 7300 weggedaan. Ik heb alleen nog die Sun. Oh ja, en ik heb ook nog de 7610 van Ecom. Die bewaar ik wel als een reserve doos. Dat is ook een mooie bak. Dus ik ben een beetje aan het klooien met die HF-bakkies, Gert. PA9F van PA5VEN.
1: Kijk eens, dat Sven. Oké, leuk man. Maar jij gebruikt nog steeds de remote-lijn, toch? Dat doe je toch nog steeds vanuit de auto? Of gebruik je dat remote niet meer? Wel toch?
0: Ja, ook nog. Ik heb ook nog een remote station op Creta. Dan kan ik ook nog vanuit de auto en thuis werken. Ja, nee, ik zit nu ook remote. Hè. Ik zit nu gewoon op de 7100 remote met thuis. Ik zit zelf in de auto, maar de antenne staat in Almere open.
1: Oh, dat werkt geweldig, hè. Dat werkt geweldig. Ik heb geen enkel probleem meer. Dus ja, wat leuk, joh. Kijk, ik had het helemaal niet verwaard. Ik moet eerlijk zeggen, ik had Main Course wel eens gezien. Die waren vorig jaar of 2 jaar geleden waren ze bij ons bij het buitenwaterfeest, zeg maar. Het feest buitenwaterpoort, zeg maar. En nu waren ze dan in de middag bij het VIP-arrangement van de gemeente Gorinchem in de stad. En Queen had ik nog nooit gezien. Queen Must Go On. Die heb volgens mij vorig jaar of 2 jaar geleden hebben ze de tributes gewonnen. Nou, ik moet toch wel zeggen, kijk, hij lijkt niet op Freddie Mercury, maar man, wat zit daar een stem in, joh. Maar ja, daar zijn de meningen ook weer over verdeeld. Ik draaide gisteravond een nummer van hun. En ze hebben het regent bij mij natuurlijk heel de avond berichten. En toen kreeg ik ook wel berichten hier en daar van nou, het komt voor mij nog niet eens in de buurt. Ik zei, nou, als ik mijn ogen dicht doe, kijk, je moet hem niet zien, die jongen. Ik heb niks met die jongen mis, maar hij lijkt totaal niet op Mercury. Maar ik vind hem qua stem toch wel, ja, wel hoor. Ik keur het helemaal goed, hè. Dat is maar goed. Oké dan. Goed, nou, Fred was een broodje eten. En ik ben inmiddels bijna te plaatsen op de Kerkweg in Noordeloos voor een probleempje in de wasmachine. En dan heb ik er nog één in Nieuwland, geloof ik. Die mensen zijn er volgens mij nog niet. Dus moet ik even kijken, dus. Hé, ik ga jou zwaaien. Dus, jongens, de groeten. Hou even contact, want ik kom nog een keer naar Amsterdam City. Als jij een keer zover zou zijn. Oh, voor mij rijd ik gewoon keihard verkeerd. Ik moest naar de kerk weg en ik rijd naar het laantje. Ik haal even twee klanten door elkaar. Wellicht hoor ik je later dan, Sven. Ik ga jou later, want ik moet even kijken waar ik heen moet. Want ik rijd per ongeluk naar de verkeerde klant, kun je zelf.
0: Ja, maar een beetje kijken dat het goed komt, hè. Ja, die zanger van Queen Must Go On, Wart Palmer, Wart is een vriendje van mij. Hè. Die ken ik al 25 jaar. Oké, man, ga je ding doen. Ik spreek je snel weer. Hoi, hoi.
1: Is goed, hè. De jongens groeten en we houden contact, hè. Dan kon ik een keer buurt in Amsterdam. Dat lijkt me echt geweldig. Dat is echt lang geleden dat ik jullie gezien heb, hè. Tot later, 7-3 van PA9. Bye-bye.
0: Doei, doei.

0: zat wel in de buurt, Sven. Er wonen hier meerdere klanten met dezelfde naam. Maar ik had even de verkeerde klant, die had ik in het oog. En ik reed al terug, maar ik kan toch de rotonde weer op om gewoon 360 graden terug te rijden. Dus ik ben wel in de buurt. Dus, maar goed, ja. Dat heb je al zolang je er rond rijdt. Op een gegeven moment ga je klanten leren kennen. Maar je weet natuurlijk niet wie, waar en wat woont. Hè? Dus vandaar. Dus, goed, tot later. 7-3 van PA99. Bye bye.
1: Hoi, oh, Gert Werksemand, ik ben er ook bijna. Hoi, hoi.
2: Het is helemaal druk, Gert.
0: Ja, ik ben altijd wel een beetje... Nou, ik doe druk. Dat is heel wat anders dan druk zijn, hoor.
2: Ik wou zeggen, van P99 ben weer.
0: Wat hoor ik nou, Kas? Zeg maar, hoorde ik nou van jij een camperplekken ding begonnen was?
2: Ja, daar ga ik beginnen, ja. Daar ben ik mee bezig.
0: Wat leuk, joh. Geweldig. Echt geweldig, ja. Ik hoorde vanmorgen dat gesprek aan. Samen met Jack. En denk, oh, wacht eens even. Wat leuk, joh. Maar dat is alleen voor, ja, dat is alleen voor campers, hè. Het is geen camping, maar het is echt voor campers. Het is gewoon campersplekken. Nou, dat is toch super raar, man.
2: Ja, ik heb er helemaal zin in, hè. Ja, dus puur camperplekken in principe, ja. En komt er een caravan. Maar in principe is het gewoon camperplaatsen. En dan heb ik 40 plaatsen ongeveer. 39, 40.
0: Ja. Oh, maar ja, met een caravan, die kan jij zomaar dan niet... Ja, dan moet je hem afkoppelen. Zou je de caravan op de camperplek moeten zetten, maar dan moeten ze toch de auto ergens anders neerzetten. Anders wordt de camperplek een beetje aan de kleine kant natuurlijk, hè, met de hele span.
2: Ja, dat klopt. Ja, de plekken zijn 10 bij, ja, of 12 bij 8, zeg maar, zoiets. Dus op zich best wel groot, hoor. Maar ja, dit is altijd wel plek voor een auto, dus dat is helemaal niet zo'n probleem.
0: Nou, eens een keer contact houden, joh. Nou, we hebben een andere auto gekocht. Die komt er vrijdag. We hebben een Daciaatje Duster gekocht. Geen nieuwe uiteraard, maar een beetje op leeftijd. Een jaartje jonger dan wat we nu hebben. Maar we hadden nu een Mitsubishi Space daar, die kon de caravan niet trekken. Maar voorheen kon ik altijd met de auto van de zaak rijden. En dan hoorde ik daar gewoon diesel in, dat was vrij. Dachten wij dus. Maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. Dus dat, ja, daar hadden we ons eigen even een beetje mee vernacheld. En dus bleek dat wij er helemaal niet privé mee mochten rijden. Ja, we hoefden alleen geen kilometerregistratie weer een ding bij te houden. Dat is heel wat anders dat je natuurlijk vrij mee mag rijden. Dus ik heb het een jaar, anderhalf jaar gedaan dat ik even iemand vroeg, weet je, die had om de caravan even op zijn plek te zetten. Nou, de laatste keer moest ik in één stand opeden met die caravan weg. Ik dacht, ja, moet domme weer iemand vragen. En joh, weet je, Riska's, iedereen staat voor me klaar, hoor. Dat is echt het punt niet. Maar ik was er op een gegeven moment klaar mee. Dus we hebben nou een Daciaatje Duster gekocht uit 2017. Die is, die jaartje of 9. Ziet er hartstikke goed uit en hij voldoende trek krijgt, dus dan kan ik met de caravan weer rijden. Dus wellicht dat we wel een keer aanbuurten dan, joh. Maar daar houden we wel even contact over dan, Kas, kun je zelf.
2: Ja, geen probleem, hè. Altijd welkom, hè. Dus ik hoop volgend jaar open te zijn, hè, in het voorjaar. Als het allemaal lukt, hè. Dus er moet nog veel gebeuren, hè. Dus ik ben nou het terrein aan het schoonmaken rondom. Ik sta nu weer bij de gemeentewerf, dus maar ik heb al 24 aanhangers en dan dubbelassen grote aanhangers, hè, met groen afval gedumpt. En dan komen er nog een stuk of 6 en dan ben ik klaar. En dan ga ik aan de infra beginnen, hè, dus de plaatsen maken en dan beginnen ze over een maand of 2, geloof ik, dat ze het riool aan gaan leggen en de stroom. En dan komen de stroompalen erop, dus dan, ja, dan moet een beetje april, mei, probeer ik.
0: Oké, ja, dat is wel wat gebeuren dan, joh. Wat leuk, geweldig. Ja, op het hoofd vind ik hartstikke raar om dat te doen. Goed, dan Kas, ik ga je, en dat ga je laten, we inmiddels wel bijna ter plekke. Ik moest naar klant Wallaert, maar heet hier meer mensen Wallaert, en ik had eigenlijk de verkeerde in het hoofd, dus ik reed kei de verkeerde kant, nou, niet de verkeerde kant op. Maar ik moest wel op een ander adres zijn, hè, dus vandaar. Dus ik ben daar bijna, joh. Dus ik ga jou laten. Ik wens je een fijne dag en uiteraard heel veel succes. Maar we houden wel contact, joh. Ik hoor je sowieso nog wel, hè. PD9 PWR, nog een fijne middag. Hartelijk 73 van 1 PA9F. Aansluit het even eruit op de Kerkweg in Noordloos. Tot later.
2: Oké, heel goed, joh. Ja, en ik wil ook een clubstation daar gaan beginnen, hè. Maar dat hoorde destijds wel. Hey, groetjes, werk ze. Hoi, hoi.
0: Jo, Roger. Tot later. Bye, bye.

0: Goedemiddag, geef je callsign alsjeblieft.
1: PD4 OVO Mobiel, even een testje tussen Montgestel en Oorschot. PD4 OVO. Werkt prima hoor, PA5VEN. Oké, dank je nog voor terugkomen. Ja, ik kan jou nauwelijks horen. Er is heel flutter over. Oké. Nou, ik hoop dat het nu beter is. Maar jij bent prima te horen. Oké, dankjewel voor PD4 ook in te sluiten. Fijne dag.

Goedemiddag, geef je callsign alsjeblieft. De tijd. Het is nu 2:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 3:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 3:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

Het is PD5CZB. Papa Delta 5, Charlie Zulu Bravo.

0: De tijd. Het is nu 4:00 'smiddags.
1: Papa India 3, Uniform Tango Romeo.
0: CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 4:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 5:00 smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

Gewoon alleen maar weer ruizen. Willem ruizen. Hier zit het. Dan kun je VDS, PDVA, papa, Delta 4 en Motor Mobiel.

De tijd. Het is nu 5:30 middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Testing, testing, testing, testing. Papa Delta 1 Tango Golf Oscar.
1: Tango Golf Oscar.
0: Top, goed om te horen. Ik ben even hier aan het testen vanuit Tilburg.
1: Oké, okay. Ik zie het snel maar.
0: Dankjewel voor je rapportje. Over en uit.
1: Oké, okay.

De tijd. Het is nu 6:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 6:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 8:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

Geef je callsign alsjeblieft. De tijd. Het is nu 8:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 10:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Dat is papa Alfa 2 Foxtrot Kilo PA 2FK.
1: De tijd. Het is nu 10:30 s'avonds. Papa India 3 Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

Dit is Papa Alpha 2 Foxtrot Kilo, PA2FK, PA1HZ, spelende frequentie, dus PA2FK.

De tijd. Het is nu 11:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 11:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 12:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 12:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 1 uur 's nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: de tijd. Het is nu 2:00 s'nachts.
1: Papa India 3, Uniform Tango Romeo.
0: CTCSS-toon is 77 hertz.